0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: De NMBS heeft het voorbije zomerseizoen opnieuw meer passagiers vervoerd dan het jaar voordien. In totaal verkocht de spoorwegmaatschappij 15 miljoen losse tickets, een stijging van een kleine 10% tegenover de zomer daarvoor. NMBS schrijft het succes gedeeltelijk toe aan de vele extra treinen richting kust op de warmste dagen. E-Post zal ook in de toekomst geen kranten meer verdelen. Dat zegt CEO Chris Peters 2 jaar nadat E-Post het contract voor krantenbedeling verloor. Peters zegt te beseffen dat ook brievenpost definitief zal verdwijnen. E-Post moet daarom transformeren tot een volwaardig pakjesbedrijf, omdat alleen die markt nog lijkt te groeien. Het aandeel van E-Post zakte gisteren naar een historisch dieptepunt. Een grote technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding raakt maar niet opgelost. De voorbije 24 uur zijn in het Verenigd Koninkrijk meer dan 1000 vluchten geannuleerd of vertraagd. Alleen al bij maatschappij Ryanair waren 65.000 passagiers de dupe. Sommigen liepen tot 8 uur vertraging op. Ook vandaag zal er nog de nodige hinder zijn. De eerste wedstrijden van het nieuwe Champions League seizoen hebben heel wat goals opgeleverd. Borussia Dortmund klopte Villarreal met 3-2. Real Madrid won van Inter met 2-1. Kylian Mbappé kreeg rood voor een venijnige elleboogstoot. Verder won Manchester City bij Porto met 0-2. Lille Real Betis was 2-3. Met diezelfde score had Club Brugge eerder op de avond thuis verloren van Aston Villa. Arina Sabalenka staat als eerste in de halve finales van het enkelspel op de US Open, een Grand Slam toernooi dat ze al 2 maal eerder won. In de kwartfinale versloeg ze Wimbledon-winnares Linda Noskova in 3 sets. Sabalenka gaat haar 100ste week in als nummer 1 van de wereld op de WTA-ranking. De hele top 5 zit nog in het toernooi. De dag begint met dikke wolken, vooral in het noorden, en daar kunnen enkele buien van komen. De zuidelijke helft van het land maakt de grootste kans op wat zonnestralen vandaag. We halen hooguit 19 graden, morgen is het ietsje warmer en droger.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: De NMBS heeft het voorbije zomerseizoen opnieuw meer passagiers vervoerd dan het jaar voordien. In totaal verkocht de spoorwegmaatschappij 15 miljoen losse tickets, een stijging van een kleine 10% tegenover de zomer daarvoor. NMBS schrijft het succes gedeeltelijk toe aan de vele extra treinen richting kust op de warmste dagen. WePost zal ook in de toekomst geen kranten meer verdelen. Dat zegt CEO Chris Peters 2 jaar nadat WePost het contract voor krantenbedeling verloor. Peters zegt te beseffen dat ook brievenpost definitief zal verdwijnen. WePost moet

0: hebben heel wat goals opgeleverd. Borussia Dortmund klopte Villarreal met 3-2. Real Madrid won van Inter met 2-1. Kylian Mbappé kreeg rood voor een venijnige elleboogstoot. Verder won Manchester City bij Porto met 0-2. Lille Real Betis was 2-3. Met diezelfde score had Club Brugge eerder op de avond thuis verloren van Aston Villa. Arina Sabalenka staat als eerste in de halve finales van het enkelspel op de US Open. Een Grand Slam toernooi dat ze al 2 maal eerder won. In de kwartfinale versloeg ze Wimbledon-winnares Linda Noskova in 3 sets. Sabalenka gaat haar 100ste week in als nummer 1 van de wereld op de WTA-ranking. De hele top 5 zit nog in het toernooi. De dag begint met dikke wolken, vooral in het noorden, en daar kunnen enkele buien van komen. De zuidelijke helft van het land maakt de grootste kans op wat zonnestralen vandaag. We halen hooguit 19 graden, morgen is het ietsje warmer en droger.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
3: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
7: The music sounds great.
6: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd

moet kunnen. Amazulu, een van die vergeten pareltjes uit de jaren 80. Too good to be forgotten. Kijk eens aan, goedemorgen allemaal, op onze scheurkalender 9 september. Dit is de Wakkere Waaslander, de enige manier om vrolijk je bed uit te komen. We zijn er weer klaar voor met vers gezette koffie en hits en classics tot 9 uur.

zou dat een soort van psychische afwijking of fetisch zijn? Ik weet het niet. Material Lover van Sienna Spiro. Vanochtend hier op de radio. Goedemorgen, wisselend bewolkt met enkele buien. En die buien die kunnen vooral in het noorden intens zijn met een donderslag. Temperatuur hier bij ons in de buurt een graad of 19. En morgen stijgen de temperaturen naar 20 graden. Blijft het droog, maar wel bewolkt. En laat de zon zich regelmatig wel eens zien.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Have You Ever Really Loved a Woman? Nog even tot rust komen vanochtend met Bryan Adams voor de hel weer losbarst. De hel op het werk, vervelende klanten soms of vervelende bazen, want die heb je ook wel. Leuk dat je erbij bent, tot een uur of negen met DJ-licious en Milo. Er is Forever Young en onze lokale agenda, die komt zo meteen je richting uit.

Zaterdag 12 september verandert de markt in Lokeren opnieuw in de langste catwalk van het Waasland. Over een rode loper van meer dan 200 meter ontdek je de nieuwste herfst- en wintertrends. Zo'n 15 Lokerse winkels en 75 modellen tonen bijna 400 verschillende outfits verspreid over verschillende podia. Dit jaar is er ook kinderanimatie en extra terraszones aan de shelter op de markt, zodat ook gezinnen met jonge kinderen volop kunnen genieten. Er is ook nog een speciaal optreden van dansschool Diop. Zaterdag 12 september van 14:15 tot 17:00 op de markt. Zaterdag 19 september organiseert WTC de Schapenkoppen uit Nieuwkerke-Waas de tweede editie van de Schapenkoppen Classic. De wegtoertocht die voortbouwt op de voormalige Tom Steels Classic biedt wielertoeristen drie afstanden aan en voert hen vanuit Nieuwkerke-Waas via Stekenen richting de polders van Zeeuws-Vlaanderen. Start en aankomst is aan de Droomballon in Nieuwkerke-Waas. Afstanden 65 kilometer, daarvoor kan je starten tussen 19:30 en 21:00. En ook 90 en 120 kilometer is mogelijk. En daarvoor kan je starten van 20:00 tot 22:00. Er is ook een centrale bevoorrading voor alle afstanden. Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint-Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 17:00. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, vers gemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21:00, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3:00 bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkennis en leiding van de Scouts Sint-Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok.

0: Ze winden er geen doekjes rond. Dat waren Madness en Jordan Embarrassment. Radio Woensdag 9 september. De regering is op zoek naar 10 miljard euro. De besprekingen zijn bezig. En Sammy Meri van CD&V die zegt van kijk, als ze aan de bedrijfswagens komen, dan ga ik een gloeilamp inslikken. Enfin, die gloeilamp inslikken is één zaak. De gloeilamp weer uitkakken, dat is alweer een ander geval. Je moet er niet aan denken, hè. Radio
1: De wakkere Waaslander.

stevig stukje popmuziek. En we draaien maar al een tijdje hoor. De nieuwe Nothing But Thieves. Je voelt het tot in je grote teen. Dat was Evolution hier op Radioland van Maas. Goedemorgen, opstaan en wakker worden. Je doet het met ons zometeen. Amy MacDonald, This Is The Life. Maar eerst terug naar 1987 met een band die vorig jaar op de Lokerse feesten staan. Of stonden liever. Niet staan, maar stonden. En dat is nog altijd in iedereen zijn geheugen een beetje gegrift, hè? Ze maakten daar een opmerkelijke passage. Always on my mind. Dit zijn de Pet Shop Boys.

natuurlijk van The Power. Maar ook dit was een hit van Snap en Do You See The Light. Een liedje dat ze samenbrachten toen met Nicky Harris. We gaan richting 8 uur nieuws en weer. Dat komt er zo meteen aan. Blijf luisteren naar Radioland van Maas. Er is muziek van Delvils. The Sunday Interlude heet dit.

De NMBS heeft het voorbije zomerseizoen opnieuw meer passagiers vervoerd dan het jaar voordien. In totaal verkocht de spoorwegmaatschappij 15 miljoen losse tickets, een stijging van een kleine 10% tegenover de zomer daarvoor. NMBS schrijft het succes gedeeltelijk toe aan de vele extra treinen richting kust op de warmste dagen. E-Post zal ook in de toekomst geen kranten meer verdelen. Dat zegt CEO Chris Peeters 2 jaar nadat E-Post het contract voor krantenbedeling verloor. Peeters zegt te beseffen dat ook brievenpost definitief zal verdwijnen. E-Post moet daarom transformeren tot een volwaardig pakjesbedrijf, omdat alleen die markt nog lijkt te groeien. Het aandeel van E-Post zakte gisteren naar een historisch dieptepunt. Een grote technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding raakt maar niet opgelost. De voorbije 24 uur zijn in het Verenigd Koninkrijk meer dan 1000 vluchten geannuleerd of vertraagd. Alleen al bij maatschappij Ryanair waren

0: in de halve finales van het enkelspel op de US Open, een Grand Slam toernooi dat ze al 2 maal eerder won. In de kwartfinale versloeg ze Wimbledon-winnares Linda Noskova in 3 sets. Sabalenka gaat haar 100ste week in als nummer 1 van de wereld op de WTA-ranking. De hele top 5 zit nog in het toernooi. De dag begint met dikke wolken, vooral in het noorden, en daar kunnen enkele buien van komen. De zuidelijke helft van het land maakt de grootste kans op wat zonnestralen vandaag. We halen hooguit 19 graden, morgen is het ietsje warmer en droger.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten 80er. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
7: The music sounds great.
6: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu

De man die oorspronkelijk loodgieter was en tijdens zijn werkzaamheden duchtig aan het meezingen was met de radio. Joe Cocker, N'oublie jamais. Ja, de mensen zeiden, om het uur zou je niet beter gaan zingen dan loodgieter worden. Dat is te begrijpen, hè? Een hele goede morgen op deze 9e van september. Het is woensdagochtend, het is droog buiten. En je luistert naar Radioland van Maas. We gaan het zo meteen hebben over een job waarbij je 8000 euro per maand kan verdienen. Het is ook nog een leuk job. Je mag ook reizen. En je mag content maken voor het internet. Zometeen hoor je er meer over. Dus even pen en papier bij de hand nemen, zodat je kan solliciteren. Goed, ook muziek komt je richting uit. Alexander O'Neill is dit en Criticize in de wakkere baas.

Jennifer Lopez met David Guetta. Save Me Tonight op woensdagochtend. Ben je op zoek naar een nieuwe job? Dan zit je goed bij Snoop Dogg. De Amerikaanse rapper is op zoek naar iemand die 3 maanden lang de wereld wil rondreizen. Op zoek naar een nieuwe smaak voor zijn bedrijf dat Dr. Bombay heet. En dat bedrijf, dat maakt ijsjes. Je verdient €8.000 netto. Het ultieme doel is dus een nieuwe smaak op de markt te brengen. Maar eerst moet je rondreizen, smaken ontdekken, geuren ontdekken. En op die manier ook een filmpje maken, een video van heel die reis. En op die manier ook content creëren voor de nieuwe ijsmaak. Dr. Bombay, €8.000 per maand. En je hoeft geen Amerikaan te zijn. Kijk eens aan, er is de Human League.

Lunch van Billie Eilish. Lunch vanmiddag met Jeroen in Broodje Waas tussen 12 en 2. We hadden het er net over Snoop Dogg, dat hij een ijsbedrijf heeft, maar hij heeft ook een bedrijf, let op, dat pannenkoekenmixen maakt. Het is toch wel een echte pannenkoek, hè, die Snoop Dogg.

Esri en What's Your Sign? Op Land van Maas. De Rode Duivels spelen binnenkort de Nations League voetbal. En Mark van Bommel, dat is de nieuwe bondscoach, heeft een gesprek gehad met Thibaut Courtois. En hij past ervoor. Hij gaat uitrusten. Geen Nations League dus. En geen Thibaut Courtois dan bij die Rode Duivels.

0: Petra uit Belzele stuurt een berichtje via de WhatsApp dat ze aan het poetsen is met de radioplant van Maas. Kijk eens aan. Straks om 9:30 nieuws uit de regio. En we onthouden dat het zwem- en fitnesscomplex De Watermolen in Sint-Niklaas deze zomer maar liefst 47.000 bezoekers over de vloer heeft gekregen. En er is ook een opvallende stijging van het aantal bezoekers aan de fitness. Als dat niet mooi is. Het weer is nog droog, brede opklaringen. In de loop van de dag bewolkt met vooral in het noordoosten kans op wat buien. En maximaal tot 20 graden. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt en blijft het droog met opnieuw tot 20 graden. Vrijdag krijgen we lichte regen en wordt het een graad of 20. De Wakkere Waaslander tot 9 uur met Lenny Kravitz en Let Love Rule.
1: De Wakkere Waaslander.

En daarmee had hij 10 jaar geleden een hit te pakken, deze Shawn Mendes. En Mercy, er is gisteravond gevoetbald. En dat in de competitiefase van het Champions League voetbal. Club Brugge moest naar Aston Villa en heeft daar verloren met 2-3. Op 13 oktober moeten ze opnieuw voetballen tegen het Italiaanse Inter Milan.

Dit is nu de muziek waar je echt goed gezind van wordt. On My Soul, met een beetje soul van de enige echte Bruno Mars. Goedemorgen, dit is Land van Maas, de wakkere Waaslander. We gaan terug naar 1989. En we halen ze soms wel eens boven de platen waarvan je zegt... dat is lang geleden dat ik dat nog eens teruggehoord heb. Goed nieuws, je hoort ze elke dag hier in Waaslands beste muziekmix. Dit is er weer eentje van Richard Marx. Je kent hem van die hit Angelia. Hier mag het iets steviger in Satisfied.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Er rijden geen treinen tussen ons land en Nederland door een staking bij het Nederlandse spoor. Het gaat om een 24-uur staking die vannacht is begonnen uit protest tegen de plannen van de Nederlandse regering om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Daardoor rijden geen Eurostar of Eurocity treinen tussen Brussel en Amsterdam. Andere treinen naar Nederland rijden alleen over het Belgische deel van het traject. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen, zeker 5 Iraanse olietankers. Volgens het Amerikaanse leger was het opnieuw een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Landgenote Elise Mertens staat samen met de Russische Diana Schneider in de halve finales van het dubbelspel op de US Open. Ze versloegen Jelena Ostapenko uit Letland en Su Weixi uit Taiwan in 2 sets met 7-5 en 6-3. In de halve finales wachten Katarina Siniakova uit Tsjechië en Taylor Townsend uit de Verenigde Staten. Mertens bereikt zo voor de 13e keer een Grand Slam finale in het dubbelspel. Vandaag wisselend bewolkt met kans op een lokale bui, temperaturen tot 19 graden. Ook morgen wisselend bewolkt, meestal droog dan en tot 21 graden.
2: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijk en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
4: Maar voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
2: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: Dit is Radioland van Maas met nieuws uit onze regio. In Lokeren voert de politie de controles op elektrische steps op. Aanleiding zijn de nieuwe helmplicht en 13 ongevallen met e-steps sinds het begin van dit jaar. De politie registreerde dit jaar al 83 processen verbaal. Tijdens de patrouilles worden te snelle steps meegenomen naar het commissariaat, waar ze op een rollenbank worden getest. Ook tijdens schooltoezichten wordt gecontroleerd op het dragen van een helm. Het nieuwe zwembad De Watermolen in Sint-Niklaas blikt terug op een succesvolle zomer. In juli en augustus kwamen er ruim 47.000 bezoekers over de vloer. Augustus was de topmaand met meer dan 25.000 bezoekers. Ook de fitness kende een sterke groei. Intussen is de zwemschool opnieuw gestart. Wekelijks krijgen zo'n 850 kinderen zwemles. Op 19 en 20 september organiseert Sportoase bovendien de Healthy Days. In Beveren gaat Infrabel samen met de gemeente een nieuwe brug bouwen die het Doornpark rechtstreeks verbindt met de N70. Want nu moet al het verkeer daar naar het bedrijvenpark over het spoor rijden. Als het barreel dicht is, staat het stuk tussen de N70 en de spoorweg snel vol met voertuigen. En dat zorgt ook voor een wachtrij op de N70. De brug komt 400 meter verder van de huidige spoorwegovergang. Er zou ook een rotonde komen die een verbinding maakt tussen de N70 en het Doornpark. Een motard is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een ongeval op de N41 in Sint-Niklaas. De man kwam ten val bij het verlaten van de rotonde aan de Tuinlaan en liep mogelijk verschillende breuken op. Op het moment van het ongeval regende het hevig en lag er volgens de eerste vaststellingen een oliespoor op de weg. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. En tot zover het belangrijkste nieuws uit onze regio.
1: Land van Waas.
2: The music sounds great.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Rotary Club Beverwaas organiseert het Classic Car Festival op 12 en 13 september. Kom eens langs om de wagens te bekijken. Iedereen is welkom op de Grote Markt van Beveren vanaf 15 uur. Inkom is gratis. Er zijn foodtrucks, drinks, een springkasteel, randanimatie en live muziek. Hou je van muziek of ben je een verwoed verzamelaar van vinyl? Kom dan eens langs op de 7e platen- en cd-beurs van de Kildrechtse Verzamelaarsvrienden. Zondag 13 september van 9 uur tot 15 uur in zaal Sint-Michiel, Beukelaan 18 in Kildrecht. Inkom bedraagt €2 en er is voldoende parkeerplaats rond de zaal. Wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuiktrail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp, en de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be.

0: Er rijden geen treinen tussen ons land en Nederland door een staking bij het Nederlandse spoor. Het gaat om een 24-uur staking die vannacht is begonnen uit protest tegen de plannen van de Nederlandse regering om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Daardoor rijden geen Eurostar of Eurocity treinen tussen Brussel en Amsterdam. Andere treinen naar Nederland rijden alleen over het Belgische deel van het traject. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen, zeker 5 Iraanse olietankers. Volgens het Amerikaanse leger was het opnieuw een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Landgenote Elise Mertens staat samen met de Russische Diana Schneider in de halve finales van het dubbelspel op de US Open. Ze versloegen Jelena Ostapenko uit Letland en Su Weixi uit Taiwan in 2 sets met 7-5 en 6-3. In de halve finales wachten Katarina Siniakova uit Tsjechië en Taylor Townsend uit de Verenigde Staten. Mertens bereikt zo voor de 13e keer een Grand Slam finale in het dubbelspel. Vandaag wisselend bewolkt met kans op een lokale bui, temperaturen tot 19 graden. Ook morgen wisselend bewolkt, meestal droog dan en tot 21 graden.
1: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
2: Denk ramen en deuren.
1: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
2: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

0: Dit is Radioland van Maas met nieuws uit onze regio. In Lokeren voert de politie de controles op elektrische steps op. Aanleiding zijn de nieuwe helmplicht en 13 ongevallen met e-steps sinds het begin van dit jaar. De politie registreerde dit jaar al 83 processen verbaal. Tijdens de patrouilles worden te snelle steps meegenomen naar het commissariaat, waar ze op een rollenbank worden getest. Ook tijdens schooltoezichten wordt gecontroleerd op het dragen van een helm. Het nieuwe zwembad De Watermolen in Sint-Niklaas blikt terug op een succesvolle zomer. In juli en augustus kwamen er ruim 47.000 bezoekers over de vloer. Augustus was de topmaand met meer dan 25.000 bezoekers. Ook de fitness kende een sterke groei. Intussen is de zwemschool opnieuw gestart. Wekelijks krijgen zo'n 850 kinderen zwemles. Op 19 en 20 september organiseert Sportoase bovendien de Healthy Days. In Beveren gaat Infrabel samen met de gemeente een nieuwe brug bouwen die het Doornpark rechtstreeks verbindt met de N70. Want nu moet al het verkeer daar naar het bedrijvenpark over het spoor rijden. Als het barreel dicht is, staat het stuk tussen de N70 en de spoorweg snel vol met voertuigen. En dat zorgt ook voor een wachtrij op de N70. De brug komt 400 meter verder van de huidige spoorwegovergang. Er zou ook een rotonde komen die een verbinding maakt tussen de N70 en het Doornpark. Een motard is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een ongeval op de N41 in Sint-Niklaas. De man kwam ten val bij het verlaten van de rotonde aan de Tuinlaan en liep mogelijk verschillende breuken op. Op het moment van het ongeval regende het hevig en lag er volgens de eerste vaststellingen een oliespoor op de weg. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. En tot zover het belangrijkste nieuws uit onze regio.
1: Dit is Land van Maas. The music sounds great.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Er rijden geen treinen tussen ons land en Nederland door een staking bij het Nederlandse spoor. Het gaat om een 24-uur staking die vannacht is begonnen uit protest tegen de plannen van de Nederlandse regering om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Daardoor rijden geen Eurostar of Eurocity treinen tussen Brussel en Amsterdam. Andere treinen naar Nederland rijden alleen over het Belgische deel van het traject. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen, zeker 5 Iraanse olietankers. Volgens het Amerikaanse leger was het opnieuw een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Landgenote Elise Mertens staat samen met de Russische Diana Schneider in de halve finales van het dubbelspel op de US Open. Ze versloegen Jelena Ostapenko uit Letland en Su Weixi uit Taiwan in 2 sets met 7-5 en 6-3. In de halve finales wachten Katarina Siniakova uit Tsjechië en Taylor Townsend uit de Verenigde Staten. Mertens bereikt zo voor de 13e keer een Grand Slam finale in het dubbelspel. Vandaag wisselend bewolkt met kans op een lokale bui, temperaturen tot 19 graden. Ook morgen wisselend bewolkt, meestal droog dan en tot 21 graden.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.

De classic hits ochtend tussen 9 en 11 is weer gedaan. Michiel die is ook al naar huis, want die zat er heel vanmorgen vroeg. En nu ben ik er. We hebben file vandaag met de deur in huis. Dus te zeggen, met de deurbel van Arend Blommaert. Ik ben er tot 12 uur, nu bij de Westlife. If I Let You Go.

reed eraf in Vilvoorde. Het is een dom verhaal, maar ik was wat onoplettend. Ik reed stomweg in het kanaal.

Uit 1988, aha, You Are The One. En daarvoor recent werk van Bart Peters. Het lijkt wel een antwoord uit de politiek te zijn. We zijn ermee bezig. Ja, dat kennen we natuurlijk. We gaan eens naar zaterdag, want nu zaterdag, dan is er in Lokeren de modewandeling. En voor wie de modewandeling niet kent, dat betekent dat het centrum van Lokeren verandert in de langste catwalk van het Waasland. En tijdens die jaarlijkse modewandeling tonen zo'n 15 Lokerse modezaken de nieuwste herfst- en wintercollecties. Over een rode loper van meer dan 200 meter flaneren maar liefst 75 modellen in bijna 400 verschillende outfits. En de voorstelling speelt zich af op verschillende podia langs de markt, midden tussen de gezellige terrasjes. Wel rekening mee houden dat om die rode loper veilig te kunnen uitrollen, de markt in Lokeren nu zaterdag verkeersvrij zal zijn van 7 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds.

nummer komt uit 1980, Curtis Blow met The Breaks, hoorde je hier bij Land van Waas. De Lokerse badmintonclub die viert haar 40ste verjaardag en ze willen nog meer mensen laten kennismaken met badminton. En daarom trakteren ze met een gratis lessenreeks badminton voor beginners. Start to badminton, ontdek badminton in 4 gratis lessen voor beginners 18+. Je vindt alle info op lokersebc.be.

Zaterdag 12 september verandert de markt in Lokeren opnieuw in de langste catwalk van het Waasland. Over een rode loper van meer dan 200 meter ontdek je de nieuwste herfst- en wintertrends. Zo'n 15 Lokerse winkels en 75 modellen tonen bijna 400 verschillende outfits verspreid over verschillende podia. Dit jaar is er ook kinderanimatie en extra terraszones aan de shelter op de markt, zodat ook gezinnen met jonge kinderen volop kunnen genieten. Er is ook nog een speciaal optreden van dansschool Diop. Zaterdag 12 september van 14:15 tot 17:00 op de markt. Zaterdag 19 september organiseert WTC de Schapenkoppen uit Nieuwkerken-Waas de tweede editie van de Schapenkoppen Classic. De wegtoertocht die voortbouwt op de voormalige Tom Steels Classic biedt wielertoeristen drie afstanden aan en voert hen vanuit Nieuwkerken-Waas via Stekenen richting de polders van Zeeuws-Vlaanderen. Start en aankomst is aan de Droomballon in Nieuwkerken-Waas. Afstanden 65 kilometer, daarvoor kan je starten tussen 19:30 en 23:00. En ook 90 en 120 kilometer is mogelijk. En daarvoor kan je starten van 20:00 tot 22:00. Er is ook een centrale bevoorrading voor alle afstanden. Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint-Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 17:00. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, vers gemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21:00, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3:00 bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkennis en leiding van de Scouts Sint-Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok.

Dat waren Jonas Brothers met Only Human. En zo dadelijk is er recent werk van Lenny met She Only Loves You in the Summertime. En straks gaan we ook nog naar 99 met Milk Inc. In My Eyes.

Beetje zomer in de radio met Paul Kless en Bricks en Suavemente. Zo dadelijk komt Jeroen, later op de middag ook nog Michiel, daarna Johan Waterschoot. En het is woensdag vandaag. Om 7 uur is er ook nog Johan van den Berg met Punch. Mij hoor je morgen weer. Hier is nog Angel.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Bij een woningbrand in Brussel is vanmorgen een dode gevallen. Het vuur ontstond rond 5:30 in een flatgebouw aan de Louisa-laan. De appartementen op de 7e verdieping zijn onbewoonbaar. Enkele geëvacueerde bewoners kunnen tijdelijk in Elsene terecht. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het parket heeft een onderzoek geopend. Door de brand raakte het tramverkeer van de MIVB op verschillende lijnen een tijd lang verstoord. De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft meer dan een halve ton cannabis onderschept. Dat gebeurde eind vorige maand al op de luchthaven van Zaventem, maar raakte nu pas bekend. De drugs kwamen uit Canada. 8 mensen zijn gearresteerd. 4 van hen zijn intussen aangehouden. Bij verschillende huiszoekingen zijn ook 4 auto's en verschillende mobiele telefoons in beslag genomen. Zo'n 33 postkantoren dreigen te verdwijnen, waarvan 21 in Vlaanderen. De meeste sluitingen in Vlaanderen zijn voor de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Dat staat in een nieuw plan van minister van Overheidsbedrijven Mats. Bpost wil naakte ontslagen absoluut vermijden. De betrokken kantoren liggen allemaal in gemeenten met minder dan 16.000 inwoners. Het kernkabinet bespreekt het plan vrijdag. De federale regering wil vanaf 2027 jaarlijks 50 miljoen euro besparen op Bpost. De huurmarkt dreigt de komende jaren nog krapper te worden. Al maar minder particulieren willen investeren in huurwoningen. Een rondvraag van vastgoedgroep De Walen toont dat aan. Veel verhuurders zijn ouder dan 60 en staan terughoudend tegenover grote renovaties. Tegelijk wordt het vanaf 2028 moeilijker om woningen met een slechte EPC-score te verhuren. Eigenaars van zulke woningen mogen de prijs vanaf dan niet meer indexeren. De Spaanse titelverdediger Carlos Alcaraz ligt verrassend uit de US Open. Hij verloor in de kwartfinale van de Amerikaan Ben Shelton in 5 sets. De match duurde meer dan 4,5 uur. Alexander Blok strijdt vanavond met de Rus Khachanov om een plaats in de halve finale. Het is overwegend grijs en vooral in het noordoosten van het land kunnen er buien vallen. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen beginnen we zonnig, later neemt de bewolking toe, maar we zouden het droog moeten houden. Bij opnieuw een graad of 20.

0: droomdromen werkelijkheid worden. Let's Vink
1: Twice. Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
2: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

Hoop van DJ Licious en Armin Paul. Goedemiddag, iets over 12. Het is lunchtijd bij Land van Waas. Het is broodje Waas. Maar wat ligt er echt tussen ons broodje vanmiddag? Het is een broodje Amerikaans speciaal vandaag op het menu. Met Amerikaan, cocktailsaus, tuinkers, verse ananas en ei. Kijk, dat klinkt heerlijk. Tuinkers en Amerikaan. Een perfecte combo afgewerkt met een toefje cocktailsaus. Of het heel gezond is, dat is een ander paar mouwen. Maar niet belangrijk, we gaan lekker lunchen vanmiddag. Licht, muzikaal, krokant, alles wat je wil. En hij mag mee openen, Chris Rea, hier bij Land van Waas. Let's dance!

Woensdagmiddag het weer in het Waasland vanmiddag een graad of 20, max. Misschien zelfs amper 19, wel met zon en wolken, dus een vrij mooie dag. Het weerbeeld is goed. Dat is al de helft van het werk. Morgen een graad of 21 met zon en wolken. Vrijdag idem en ook zaterdag vrij mooi. Zon, wolken en 22 graden. Het wordt het laatste, want zondag is geen zondag, maar een regendag. Zondag. Regen, vooral in de ochtend. En een graad of 20 in het Waasland.

Bij S Tiles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S Tiles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S Tiles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S Tiles & More by Heirweg. De specialist in tegels en wellness. Buivelderstraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: words in heavy doses.
1: Nene Cherry bij Landhaven Waas met Man Child. Woensdagmiddag is meteen nieuws uit onze eigen regio. Redactie komt er zo aan in de lunch. Het is Broodje Waas met zometeen ook Justin Bieber, Love Yourself en Alana Dante met plastieke broeken. Get ready for the sunset. Eerst Slater en Dan.

Alana Dante, Get Ready for the Sunshine of Get Ready for de slimste Waaslander. Hier komt de vraag. Welke Belgische minister van Buitenlandse Zaken was voorzitter van de Verenigde Naties, jawel, van de VN, van 1947 tot 1949, in een cruciale periode net na de Tweede Wereldoorlog? Welke Belgische minister was dat? Graag zijn achternaam, als je zijn voornaam weet, dat zou nog straffer zijn. Antwoord is welkom via info@rlvw.be. Zoeken de Belgische minister van Buitenlandse Zaken die voorzitter was van de VN van 1947 tot 1949. Info@rlvw.be. Overleggen met collega's, dat mag

Sheila B. Devotion, Love Me Baby. Het Waasland kent zijn geschiedenis. Er komen al een paar goede antwoorden binnen op de vraag in de slimste Waaslander deze middag. Blijf vooral sturen naar ons. Radio antwoord krijg je zo meteen rond 2:15 ongeveer. We zoeken de Belgische minister van Buitenlandse Zaken die VN-voorzitter was van 1947 tot 1949. En zometeen het spel Waar gaat dit over? Na Phoebe Bridges, Lost Boys.

Broodje Waas met Phoebe Bridges en Lost Boys. Het is woensdagmiddag en we gaan spelen. Waar gaat dit over? Ik geef jou het antwoord. De vraag die komt pas na het nieuws. Hier komt het antwoord op de vraag die dus voorlopig ontbreekt. Het antwoord luidt... Ze waren populair omdat ze eenvoudig te drukken waren. Maakte massaproductie makkelijker en goedkoper. Maar waar gaat dit over? De vraag krijg je pas na het nieuws van 1 uit Vlaanderen en de wereld. Blijf dus hangen bij Landhaal Waas in Broodje Waas. Ook bij de start van de middagshift zometeen. Voor 1 uur Pointer Sisters en Dermy hier in Broodje Waas.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: Bij een woningbrand in Brussel is vanmorgen een dode gevallen. Het vuur ontstond rond 5:30 in een flatgebouw aan de Louisalaan. De appartementen op de 7e verdieping zijn onbewoonbaar. Enkele geëvacueerde bewoners kunnen tijdelijk in Elsene terecht. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het parket heeft een onderzoek geopend. Door de brand raakte het tramverkeer van de MIVB op verschillende lijnen een tijd lang verstoord. De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft meer dan 0,5 ton cannabis onderschept. Dat gebeurde eind vorige maand al op de luchthaven van Zaventem, maar raakte nu pas bekend. De drugs kwamen uit Canada. 8 mensen zijn gearresteerd. 4 van hen zijn intussen aangehouden. Bij verschillende huiszoekingen zijn ook 4 auto's en verschillende mobiele telefoons in beslag genomen. Zo'n 33 postkantoren dreigen te verdwijnen, waarvan 21 in Vlaanderen. De meeste sluitingen in Vlaanderen zijn voor de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Dat staat in een nieuw plan van minister van Overheidsbedrijven Mats. Bpost wil naakte ontslagen absoluut vermijden. De betrokken kantoren liggen allemaal in gemeenten met minder dan 16.000 inwoners. Het kernkabinet bespreekt het plan vrijdag. De federale regering wil vanaf 2027 jaarlijks 50 miljoen euro besparen op Bpost. De huurmarkt dreigt de komende jaren nog krapper te worden. Al maar minder particulieren willen investeren in huurwoningen. Een rondvraag van vastgoedgroep De Walen toont dat aan. Veel verhuurders zijn ouder dan 60 en staan terughoudend tegenover grote renovaties. Tegelijk wordt het vanaf 2028 moeilijker om woningen met een slechte EPC-score te verhuren. Eigenaars van zulke woningen mogen de prijs vanaf dan niet meer indexeren. De Spaanse titelverdediger Carlos Alcaraz ligt verrassend uit de US Open. Hij verloor in de kwartfinale van de Amerikaan Ben Shelton in 5 sets. De match duurde meer dan 4,5 uur. Alexander Blok strijdt vanavond met de Rus Khachanov om een plaats in de halve finale. Het is overwegend grijs en vooral in het noordoosten van het land kunnen er buien vallen. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen beginnen we zonnig, later neemt de bewolking toe, maar we zouden het droog moeten houden. Bij opnieuw een graad of 20.
0: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten 80er. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
7: The music sounds great.
6: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Jeroen Verkruijsen.
8: It's a kind of magic.

na 7 over 1 met Queen, The Kind of Magic hier bij Land van Waas. In Broodje Waas, de lunch. En we waren bezig met waar gaat dit over? Het antwoord kreeg je al. Nu nog de vraag die daarbij hoort, hè. Dat gaat hier zo, hè, omgekeerde volgorde. Het antwoord was, dat kwam waarschijnlijk omdat ze populair waren, omdat ze eenvoudig te drukken waren. Het maakte massaproductie makkelijker en goedkoper. Maar waar ging dit over? Wel, de vraag was, waarom gebruiken wij de vier symbolen harten, ruiten, klaveren en schoppen in kaarten? Ja, ze komen uit de Franse kaarttraditie en het waren blijkbaar makkelijk eenvoudig te drukken symbolen. Dus massaal te produceren en goedkoper en daardoor makkelijk te hanteren. Ja, eerder gebruikten kaarten vaak andere symbolen, zoals bekers, zwaarden, munten en staven. En in Duitsland zelfs eikels, bladeren en bellen.

Woensdagmiddag met Ross en Mirre Mirre. Het is woensdag, de kinderen zijn straks thuis. Wat gaan we uitspoken de hele middag? Jawel. We kunnen gaan zwemmen. Het is trouwens een goede zomer geweest voor het zwem- en fitnesscomplex De Watermolen in Sint-Niklaas. Voorbij zomer meer dan 47.000 bezoekers kwamen langs om te zwemmen. En augustus was zelfs een topmaand. En opvallend, er komen ook steeds meer mensen

Black Box Revelation en Stronger bij Land van Waas. Broodje Waas met zometeen nieuws uit onze regio. En ook onderweg onder andere Bart Peters met Brood voor Morgen Vroeg. En Topic en Becky G met Sorry Papi. En niet onbelangrijk het antwoord in de slimste Waaslanden op zoek naar de buitenlandminister van België die even, 2 jaar lang, VN-voorzitter was. Zometeen het antwoord.

Sorry Papi van Topic en Becky G. Tijd voor het antwoord. In de slimste Waaslander. Ja, we zochten naar de Belgische minister van Buitenlandse Zaken die voorzitter was van de VN, de Verenigde Naties, van 1947 tot 1949. Dus in een cruciale periode, net na de Tweede Wereldoorlog. Ken je geschiedenis? Wie zochten wij? We zochten Paul-Henri Spaak. Toch een bekende naam in de Belgische geschiedenis. Misschien als je iets jonger bent dat die naam jou niks zegt, maar als je iets ouder bent, hij stond zeker in jouw geschiedenisboek in de klas. Paul-Henri Spaak. Oké, het was niet makkelijk. Morgen misschien iets makkelijker in de slimste Waaslander.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Levert al van Lost Frequencies bij Land van Waas.
1: Radio Land van Waas.
0: We hebben een nieuwe manier om te communiceren. WhatsApp. Je vindt het icoontje op onze site rlvw.be. Als je daarop klikt, kom je automatisch terecht op ons WhatsApp-nummer. En vandaar kan je met mij communiceren, hier in de studio of met mijn collega's. Check het uit. rlvw.be, onze nieuwe speeltje staat daar online. Het logotje WhatsApp, daarop klikken, kan je met ons praten via WhatsApp. Dat is lekker direct. Broodje Waas op woensdagmiddag met Bob Sinclair en The Love Generation.

Culture Beat en Take Me Away bij Land van Waas. Het is bijna 2 uur, zometeen een uur tussendoor met hits en classics. En Michiel komt eraan vanaf 3 uur. Hij begeleidt jou met zachte en vooral muzikale hand naar het eind van deze werkdag.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: Bij een woningbrand in Brussel is vanmorgen een dode gevallen. Het vuur ontstond rond 5:30 in een flatgebouw aan de Louisalaan. De appartementen op de 7e verdieping zijn onbewoonbaar. Enkele geëvacueerde bewoners kunnen tijdelijk in Elsene terecht. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het parket heeft een onderzoek geopend. Door de brand raakte het tramverkeer van de MIVB op verschillende lijnen een tijd lang verstoord. De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft meer dan een halve ton cannabis onderschept. Dat gebeurde eind vorige maand al op de luchthaven van Zaventem, maar raakte nu pas bekend. De drugs kwamen uit Canada. 8 mensen zijn gearresteerd. 4 van hen zijn intussen aangehouden. Bij verschillende huiszoekingen zijn ook 4 auto's en verschillende mobiele telefoons in beslag genomen. Zo'n 33 postkantoren dreigen te verdwijnen, waarvan 21 in Vlaanderen. De meeste sluitingen in Vlaanderen zijn voor de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Dat staat in een nieuw plan van minister van Overheidsbedrijven Mats. Bpost wil naakte ontslagen absoluut vermijden. De betrokken kantoren liggen allemaal in gemeenten met minder dan 16.000 inwoners. Het kernkabinet bespreekt het plan vrijdag. De federale regering wil vanaf 2027 jaarlijks 50 miljoen euro besparen op Bpost. De huurmarkt dreigt de komende jaren nog krapper te worden. Al maar minder particulieren willen investeren in huurwoningen. Een rondvraag van vastgoedgroep De Walen toont dat aan. Veel verhuurders zijn ouder dan 60 en staan terughoudend tegenover grote renovaties. Tegelijk wordt het vanaf 2028 moeilijker om woningen met een slechte EPC-score te verhuren. Eigenaars van zulke woningen mogen de prijs vanaf dan niet meer indexeren. De Spaanse titelverdediger Carlos Alcaraz ligt verrassend uit de US Open. Hij verloor in de kwartfinale van de Amerikaan Ben Shelton in 5 sets. De match duurde meer dan 4,5 uur. Alexander Blok strijdt vanavond met de Rus Khachanov om een plaats in de halve finale. Het is overwegend grijs en vooral in het noordoosten van het land kunnen er buien vallen. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen beginnen we zonnig, later neemt de bewolking toe, maar we zouden het droog moeten houden. Bij opnieuw een graad of 20.
0: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18

0: In de kathedraal van Oslo is rond 12 uur de begrafenisplechtigheid begonnen voor de Noorse koning Harald, de oudste regerende vorst van Europa. Hij stierf 2 weken geleden en zat 35 jaar op de troon. De Noorse premier Støre bracht eer aan de koning en zijn echtgenote in een toespraak en de Zweedse kroonprinses Victoria las een gebed voor ter ere van het koningshuis. Vele duizenden Nooren volgen de plechtigheid op straat. In Ninove in Oost-Vlaanderen heeft de douane vanmorgen bij een grootscheepse inval in een fabrieksgebouw 4,5 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Hoe en waar de productie gebeurde is voorlopig onduidelijk. Er zijn 11 mensen opgepakt van Poolse en Oekraïense origine. Een onderzoeksrechter beslist over hun eventuele aanhouding. Mark Overmars stopt na 4 jaar als directeur voetbalzaken bij eerste klasser Antwerp. Hij doet dat om gezondheidsredenen. De Nederlander zegt dat zijn energie volledig op is en dat dokters waarschuwen voor een slechte afloop als hij niet stopt. Overmars kreeg 4 jaar geleden al eens een hartinfarct. Hij is 53. Zondag neemt Overmars afscheid van de supporters tijdens de thuiswedstrijd tegen Union. En het gaat niet goed met de hommels in Europa. Belgische onderzoekers van 5 universiteiten hebben de achteruitgang van het dier in kaart gebracht. Ze verzamelden zo'n 800.000 waarnemingsdata van 47 soorten. Onder meer door de aardopwarming verliezen de dieren veel geschikt leefgebied. In sommige streken tot een vijfde. In ons land gaat dat gemiddeld om zo'n 6%. De hommel is een belangrijke bestuiver voor landbouwgewassen en wilde planten. In onze streken is hun achteruitgang vooral slecht nieuws voor telers van aardbeien en appels. Stilaan flink wat wolken met vooral in het noordoosten van het land kans op een bui en daar mogelijk zelfs een donderslag. Vanmiddag nergens warmer dan 20 graden.
1: Vink, de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
2: Vink, ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom. The music sounds great. Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en klassiekers.

0: Inner City and we are having big fun. Ik hoop het in ieder geval van harte. Radio Land. Een hele goede namiddag. Het is ondertussen 3 uur geweest. We maken ons weer klaar voor Michiel in de middag tussen 3 en 6. Met uiteraard weer tussen 3 en 4 een pak aan muziek. Iets minder gelul en vooral veel muziek op de werkvloer. Dat is toch een beetje de bedoeling. Als je suggesties hebt, je mag ze me altijd doorsturen via WhatsApp. Je kan het icoontje terugvinden op onze website rlvw.be. Je klikt erop en zit midden in onze radiostudio. Kijk eens aan. Meteor onderweg. Brian Adams, maar ook James Blunt. Hier op deze woensdagmiddag.
1: Michiel Tiron.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

James Blunt, die graag in de teletijdsmachine zou kruipen om terug te vliegen naar het jaar 1973, ergens in een pub met een oude vriendin van hem. Welk jaar zou jij verkiezen, mocht je terug kunnen gaan naar een bepaalde dag of jaar? Zo één dagje terug, bijvoorbeeld naar 1985 of zoiets, ik zeg maar iets. Of back to the 90s. Ja, dat zou een beetje verschieten hoe de wereld veranderd is. Dit is Patti LaBelle vanmiddag in Oh People.

love you. Shanna Spiro, Great Expectation. Daarvoor Imani, Where Are You? Je kent de Duitse zangeres Nena van 99 Luftballons, maar ze heeft veel meer gebracht dan dat. Ook dit is zo'n heerlijk nummertje van haar. Dit is Freizeigen.

Zaterdag 12 september verandert de markt in Lokeren opnieuw in de langste catwalk van het Waasland. Over een rode loper van meer dan 200 meter ontdek je de nieuwste herfst- en wintertrends. Zo'n 15 Lokerse winkels en 75 modellen tonen bijna 400 verschillende outfits verspreid over verschillende podia. Dit jaar is er ook kinderanimatie en extra terraszones aan de shelter op de markt, zodat ook gezinnen met jonge kinderen volop kunnen genieten. Er is ook nog een speciaal optreden van dansschool Diop. Zaterdag 12 september van 14:15 tot 17:00 op de markt. Zaterdag 19 september organiseert WTC de Schapenkoppen uit Nieuwkerke-Waas de tweede editie van de Schapenkoppen Classic. De wegtoertocht die voortbouwt op de voormalige Tom Steels Classic biedt wielertoeristen drie afstanden aan en voert hen vanuit Nieuwkerke-Waas via Stekenen richting de polders van Zeeuws-Vlaanderen. Start en aankomst is aan de Droomballon in Nieuwkerke-Waas. Afstanden 65 kilometer, daarvoor kan je starten tussen 19:30 en 21:00. En ook 90 en 120 kilometer is mogelijk. En daarvoor kan je starten van 20:00 tot 22:00. Er is ook een centrale bevoorrading voor alle afstanden. Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint-Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 17:00. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, versgemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21:00, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3:00 bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkenners en leiding van de Scouts Sint-Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok.

Woensdagmiddag, je luistert naar Land van Maas. Tussen 3 en 4 vooral heel veel muziek. Camille, daarvoor nog Avicii en Alphabeat. De grootste hits en de fijnste classics. Een Good Sign van Amelia en Prince met Raspberry Beret. Een goede reden om te luisteren.

Marshmallow en Kelsia Ballerini. En wij houden het vanmiddag hier bij Cola Zero. Een other drink met marshmallow dus. Stel je voor dat we hier een hele middag aan de roséwijn zouden zitten. Zo'n mooie bedoeling worden hier. Dit is Land van Maas, Michiel in de middag tot 6 uur. Met tussen 3 en 4 heel veel muziek. Frankie Goes to Hollywood. Met een omstreden liedje uit de jaren 80. Relax if you wanna come.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: In de kathedraal van Oslo is rond 12 uur de begrafenisplechtigheid begonnen voor de Noorse koning Harald, de oudste regerende vorst van Europa. Hij stierf 2 weken geleden en zat 35 jaar op de troon. De Noorse premier Støre bracht eer aan de koning en zijn echtgenote in een toespraak en de Zweedse kroonprinses Victoria las een gebed voor ter ere van het koningshuis. Vele duizenden Nooren volgen de plechtigheid op straat. In Ninove in Oost-Vlaanderen heeft de douane vanmorgen bij een grootscheepse inval in een fabrieksgebouw 4,5 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Hoe en waar de productie gebeurde is voorlopig onduidelijk. Er zijn 11 mensen opgepakt van Poolse en Oekraïense origine. Een onderzoeksrechter beslist over hun eventuele aanhouding. Mark Overmars stopt na 4 jaar als directeur voetbalzaken bij eerste klasser Antwerp. Hij doet dat om gezondheidsredenen. De Nederlander zegt dat zijn energie volledig op is en dat dokters waarschuwen voor een slechte afloop als hij niet stopt. Overmars kreeg 4 jaar geleden al eens een hartinfarct. Hij is 53. Zondag neemt Overmars afscheid van de supporters tijdens de thuiswedstrijd tegen Union. En het gaat niet goed met de hommels in Europa. Belgische onderzoekers van 5 universiteiten hebben de achteruitgang van het dier in kaart gebracht. Ze verzamelden zo'n 800.000 waarnemingsdata van 47 soorten. Onder meer door de aardopwarming verliezen de dieren veel geschikt leefgebied. In sommige streken tot een vijfde. In ons land gaat dat gemiddeld om zo'n 6%. De hommel is een belangrijke bestuiver voor landbouwgewassen en wilde planten. In onze streken is hun achteruitgang vooral slecht nieuws voor telers van aardbeien en appels. Stilaan flink wat wolken met vooral in het noordoosten van het land kans op een bui en daar mogelijk zelfs een donderslag. Vanmiddag nergens warmer dan 20 graden.
2: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
7: The music sounds great.
6: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics.

Janet Jackson, een escapade. Het is ondertussen 4 uur geweest op deze woensdag namiddag bij Radio Land van Maas. Leuk dat je luistert, Michiel in de middag. Elke werkdag tussen 3 en 6 met straks om 4:30 nieuws uit onze regio. En ook another. En 54 Ultra komt je richting uit. Talk to you. Naar deze van Earth, Wind and Fire, Back on the Road.

Dit komt uit een periode dat we met z'n allen helemaal uit onze broek aan het zweten waren. Afgelopen zomer was dit een hele dikke hit voor Another en 54 Ultra. En nu trouwens nog altijd. Dat was Chalk to You. Straks gaan we het hebben over een brug die zal geplaatst worden tussen de N70 en het Doornpark in Beveren. Je hoort het in het regionieuws. Dit is de Portugese-Belgische zangeres Lio. Sage comme une image. Op woensdag.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: De rondborstige Mariah Carey. En dat was Dream Lover hier vanmiddag. Een hele goede middag. Inderdaad, je luistert naar Radioland van Maas. Misschien wel bij jou op de werkvloer. Het afgelopen weekend heeft Hooverphonic tijdens de Vredesfeesten hun laatste concert gegeven op het Hendrik Heijmanplein. Over een succes gesproken. Hooverphonic, we draaien ze zo meteen met een hit uit 2010 en 1, 2, 3. En ze hebben trouwens ook aangekondigd dat ze deze week een nieuwe single gaan uitbrengen met een mannelijke zanger. Ik ben toch wel eens benieuwd. Hooverphonic zo meteen, dat deze van Freya Sky. Dit is Silent Treatment,
1: Michiel Tiron.
2: I played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Dit is Radioland van Maas met nieuws uit onze regio. In Lokeren voert de politie de controles op elektrische steps op. Aanleiding zijn de nieuwe helmplicht en 13 ongevallen met e-steps sinds het begin van dit jaar. De politie registreerde dit jaar al 83 processen verbaal. Tijdens de patrouilles worden te snelle steps meegenomen naar het commissariaat, waar ze op een rollenbank worden getest. Ook tijdens schooltoezichten wordt gecontroleerd op het dragen van een helm. Het nieuwe zwembad De Watermolen in Sint-Niklaas blikt terug op een succesvolle zomer. In juli en augustus kwamen er ruim 47.000 bezoekers over de vloer. Augustus was de topmaand met meer dan 25.000 bezoekers. Ook de fitness kende een sterke groei. Intussen is de zwemschool opnieuw gestart. Wekelijks krijgen zo'n 850 kinderen zwemles. Op 19 en 20 september organiseert Sportoase bovendien de Healthy Days. In Beveren gaat Infrabel samen met de gemeente een nieuwe brug bouwen die het Doornpark rechtstreeks verbindt met de N70. Want nu moet al het verkeer daar naar het bedrijvenpark over het spoor rijden. Als het barreel dicht is, staat het stuk tussen de N70 en de spoorweg snel vol met voertuigen. En dat zorgt ook voor een wachtrij op de N70. De brug komt 400 meter verder van de huidige spoorwegovergang. Er zou ook een rotonde komen die een verbinding maakt tussen de N70 en het Doornpark. Een motard is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een ongeval op de N41 in Sint-Niklaas. De man kwam ten val bij het verlaten van de rotonde aan de Tuinlaan en liep mogelijk verschillende breuken op. Op het moment van het ongeval regende het hevig en lag er volgens de eerste vaststellingen een oliespoor op de weg. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. En tot zover het belangrijkste nieuws uit onze regio.

Amy Winehouse en You Know I'm No Good hier op Land van Maas. Droog met brede opklaringen. Verder wat bewolkter kan een buitje vallen. 20 graden. Morgen zonnig, daarna bewolkt en droog. Bij 20 graden en ook vrijdag lichte regen en blijft de 20 graden. Het is een beetje de 20 graden week. Straks W, We All Need Love van Emerald Eyes. Van Alex Warren, dat is een nieuwe plaat naar deze van ABBA. Head Over Heels.

0: jaren 80, dat waren ook de jaren van de Noorse band A-ha. Je kent ze vooral van hit Take On Me en The Sun Always Shines On TV. We keren nu terug naar 1986. Laat de wolven maar huilen in het bos.
1: Might I leave the city?
0: Dit is Cry Wolf van A-ha.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: In de kathedraal van Oslo is rond 12 uur de begrafenisplechtigheid begonnen voor de Noorse koning Harald, de oudste regerende vorst van Europa. Hij stierf 2 weken geleden en zat 35 jaar op de troon. De Noorse premier Støre bracht eer aan de koning en zijn echtgenote in een toespraak en de Zweedse kroonprinses Victoria las een gebed voor ter ere van het koningshuis. Vele duizenden Nooren volgen de plechtigheid op straat. In Ninove in Oost-Vlaanderen heeft de douane vanmorgen bij een grootscheepse inval in een fabrieksgebouw 4,5 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Hoe en waar de productie gebeurde is voorlopig onduidelijk. Er zijn 11 mensen opgepakt van Poolse en Oekraïense origine. Een onderzoeksrechter beslist over hun eventuele aanhouding. Mark Overmars stopt na 4 jaar als directeur voetbalzaken bij eerste klasser Antwerp. Hij doet dat om gezondheidsredenen. De Nederlander zegt dat zijn energie volledig op is en dat dokters waarschuwen voor een slechte afloop als hij niet stopt. Overmars kreeg 4 jaar geleden al eens een hartinfarct. Hij is 53. Zondag neemt Overmars afscheid van de supporters tijdens de thuiswedstrijd tegen Union. En het gaat niet goed met de hommels in Europa. Belgische onderzoekers van 5 universiteiten hebben de achteruitgang van het dier in kaart gebracht. Ze verzamelden zo'n 800.000 waarnemingsdata van 47 soorten. Onder meer door de aardopwarming verliezen de dieren veel geschikt leefgebied. In sommige streken tot een vijfde. In ons land gaat dat gemiddeld om zo'n 6%. De hommel is een belangrijke bestuiver voor landbouwgewassen en wilde planten. In onze streken is hun achteruitgang vooral slecht nieuws voor telers van aardbeien en appels. Stilaan flink wat wolken met vooral in het noordoosten van het land kans op een bui en daar mogelijk zelfs een donderslag. Vanmiddag nergens warmer dan 20 graden.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
8: The music sounds great.
7: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Michiel

Naast de wakkere Waaslander is er ook zoiets als de werkende Waaslander. Working day and a night voor alle mensen die dag en nacht werken voor de boterham te verdienen. Michael Jackson met een hit uit de jaren 80 op deze woensdagnamiddag. Dit is Michiel in de middag tot 6 uur.

Het is woensdag en dat betekent dat we vanavond om 7 uur een beetje een speciaal programma hebben. Dat heet Punch, wordt gepresenteerd door Johan van den Berg. We durven daar wel eens een rockplaatje in draaien, een new wave plaatje. En we hebben vooral ook aandacht voor de nieuwe Oogstaan muziek. Vanavond van 7 tot 9, Punch met Johan.

0: speciaal voor alle mensen die iets aan hun lichaam willen laten veranderen. I wish I was a little bit taller. Dat was Skilo op deze woensdagmiddag. Fijn dat je luistert naar het Land van Maas. Onze lokale agenda die krijg je ook nog. En natuurlijk ook het nieuws uit onze regio. Zometeen. Radio Land van Maas. En heb jij nieuws voor ons? Stuur het gewoon even door via info@rlvw.be. Straks Taylor Swift, maar eerst terug naar de jaren 80. Was Not Was, Spy in the House of Love.
1: Michiel Tiron.

Dit is Radioland van Maas met nieuws uit onze regio. In Lokeren voert de politie de controles op elektrische steps op. Aanleiding zijn de nieuwe helmplicht en 13 ongevallen met e-steps sinds het begin van dit jaar. De politie registreerde dit jaar al 83 processen verbaal. Tijdens de patrouilles worden te snelle steps meegenomen naar het commissariaat, waar ze op een rollenbank worden getest. Ook tijdens schooltoezichten wordt gecontroleerd op het dragen van een helm. Het nieuwe zwembad De Watermolen in Sint-Niklaas blikt terug op een succesvolle zomer. In juli en augustus kwamen er ruim 47.000 bezoekers over de vloer. Augustus was de topmaand met meer dan 25.000 bezoekers. Ook de fitness kende een sterke groei. Intussen is de zwemschool opnieuw gestart. Wekelijks krijgen zo'n 850 kinderen zwemles. Op 19 en 20 september organiseert Sportoase bovendien de Healthy Days. In Beveren gaat Infrabel samen met de gemeente een nieuwe brug bouwen die het Doornpark rechtstreeks verbindt met de N70. Want nu moet al het verkeer daar naar het bedrijvenpark over het spoor rijden. Als het barreel dicht is, staat het stuk tussen de N70 en de spoorweg snel vol met voertuigen. En dat zorgt ook voor een wachtrij op de N70. De brug komt 400 meter verder van de huidige spoorwegovergang. Er zou ook een rotonde komen die een verbinding maakt tussen de N70 en het Doornpark. Een motard is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een ongeval op de N41 in Sint-Niklaas. De man kwam ten val bij het verlaten van de rotonde aan de Tuinlaan en liep mogelijk verschillende breuken op. Op het moment van het ongeval regende het hevig en lag er volgens de eerste vaststellingen een oliespoor op de weg. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. En tot zover het belangrijkste nieuws uit onze regio.

Hij was te zien op de Lokerse feesten. Craig David, deze keer met Sting en Rise and Fall. Ja, Sting die was er niet bij op de Lokerse feesten. Stel je voor dat Craig David plots Sting op het podium zou roepen. Dat zou nog pas een verrassing zijn geweest. Soul Sisters en dit. Of Soul Sisters toen. You get to me.

Don't Give Up van Touch of Joy. Land van Maas is dit. We draaien hits en classics en over hits gesproken. Teddy Swims scoort de ene hit na de andere. En dat is maar goed ook, want hij maakt fantastisch mooie muziek. Dit is een nieuwe hit, Break Up in Reverse.

Rotary Club Beverwaas organiseert het Classic Car Festival op 12 en 13 september. Kom eens langs om de wagens te bekijken. Iedereen is welkom op de Grote Markt van Beveren vanaf 15 uur. Inkom is gratis. Er zijn foodtrucks, drinks, een springkasteel, randanimatie en live muziek. Hou je van muziek of ben je een verwoed verzamelaar van vinyl? Kom dan eens langs op de 7e platen- en cd-beurs van de Kildrechtse Verzamelaarsvrienden. Zondag 13 september van 9 uur tot 15 uur in zaal Sint-Michiel, Beukelaan 18 in Kildrecht. Inkom bedraagt €2 en er is voldoende parkeerplaats rond de zaal. Wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuiktrail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp, en de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be.

daar een feestje in het begin van de jaren 80 op de Lifeboat Party. Met Kit Creel en zijn schaars geklede coconuts die erbij horen natuurlijk. Woensdagmiddag, Michiel in de middag met James Marnison. I need you tonight.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: Alweer zijn in Overasselt in Nederland vuurwapens ontdekt. Ze lagen in de buurt van een basisschool en waren goed verstopt. Volgens de politie leidt het geen twijfel dat de wapens te maken hebben met de brutale overval door een grote groep mannen op het huis van een drugscrimineel vorige week. De bewaker van die woning is daarbij doodgeschoten. De politie zet het onderzoek in de gemeente nog altijd verder. Meer dan 30 mannen zitten voorlopig in de cel, onder hen ook twee Belgen. De Marokkaanse twintiger die vorige week door de douane was betrapt met een geladen Kalashnikov in treinstation Brussel-Zuid, ontkent banden met een criminele organisatie. De man zegt dat hij alleen maar een tas gestolen heeft uit een wagen in Rijssel die onbeheerd open stond. Hij ontdekte er nadien tot zijn verbazing een wapen in en wilde dat op de Belgische markt komen verkopen. De tweede verdachte die in de zaak is opgepakt ontkent elke betrokkenheid. De raadkamer beslist over een eventuele verdere aanhouding van de twee. Voor de kust van Rize in het noorden van Turkije hebben twee Belgen een noodlanding moeten maken met hun sportvliegtuigje. De motor van het toestel was om een onduidelijke reden uitgevallen. Het gaat om mannen van 55 en 69. Een van hen is een kabinetchef bij de Europese Rekenkamer. Beiden zijn na een reddingsoperatie uit het water gehaald en liepen slechts lichte verwondingen op. Het voedselagentschap waarschuwt voor chocomousse van het merk Alfiero. Het gaat om potjes van 90 gram met lot nummer 1388 die afgelopen zomer in de handel zijn geraakt. Het lot wordt nu overal uit de rekken gehaald. Mogelijk is het diepvriesproduct besmet geraakt met een listeria-bacterie. Wie zo'n potje kocht, mag het terugbrengen naar het verkooppunt. En rit 17 in de Vuelta is opnieuw op een massasprint geëindigd en voor de vijfde keer was het raak voor Matthew Brennan. De jonge Brit van Visma Leasebike haalde het op de streep in Sevilla met een fietslengte voor Jordi Meus en de Deen Magnus Kort. In het klassement verandert er niets. Veel wolken en af en toe een opklaring, maar het blijft vanavond uitkijken voor een plotse bui. Vannacht is het droog bij koele minima van 6 tot 12 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Een ode aan Hélène en Je t'aime, Hélène kwam er ook nog bij van Julien Clerc in de tweede helft van de jaren 80. Jullie zitten goed hier aan tafel in afterdinner. Een aperitiefje, een amuseke en een voorgerechtje in de vorm van Robbie Williams, No Regrets.

Corine Hermes op het Eurosongfestival van 1983 in München. De grootste onderscheiding, ja, ja, de nummer 1 daar. En straf eigenlijk, want het nummer was eigenlijk voor Frankrijk bedoeld. Maar ze was iets te laat in de prijsselecties. Dus de producer die stuurde het maar door naar RTL in Luxemburg. Dus ze deed ad interim mee voor Luxemburg en won voor dat land.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

For Your Eyes Only. Hier op de radio zouden we beter zeggen For Your Ears Only. We gaan een beetje vaart maken hier aan tafel. Rita Franklin nog op het menu met Spanish Harlem. Desiree, You Gotta Be. En dit zijn de mannen van Mbop. En hier ze nog. Die van Handsome stonden in de hitparades in 1997.

grote madame in de muziekwereld. Die Aretha Franklin. Die verloor haar hart in 1970 aan Spanish Harlem. Welkom. En nu zijn we toe aan de hoofdschotel. Bestaande uit Billy Joel. She's Always a Woman. Depeche Mode. Shake the Disease. En dit is René.

Billy Joel, ja, die drukte zijn stempel in de jaren 70 zeker op een soort luisterliedjes. Deze uit 78, She's Always a Woman. Wel, die vrouw, dat is Whitney Houston, die ik mag spelen in After Dinner. Queen of the Night.

Toch niet slecht als je daar tegen mag zitten. Annie Lennox van de Eurythmics in 83. Right by your side. En daarnet een engeltje dat kwam neergedaald uit de hemel voor eeuwige artiesten. Whitney Houston met haar engelenstem. Queen of the Night. Mijn lieve vrienden hier van de radio nummer 1 in het Waasland. Land van Waas. Ik ben er morgen terug vanaf 6 uur. Na Michiel Tiron. En Michiel is morgen vanaf 7 uur terug onze wakkere Waaslander. Tot morgen.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: Alweer zijn in Overasselt in Nederland vuurwapens ontdekt. Ze lagen in de buurt van een basisschool en waren goed verstopt. Volgens de politie leidt het geen twijfel dat de wapens te maken hebben met de brutale overval door een grote groep mannen op het huis van een drugscrimineel vorige week. De bewaker van die woning is daarbij doodgeschoten. De politie zet het onderzoek in de gemeente nog altijd verder. Meer dan 30 mannen zitten voorlopig in de cel, onder hen ook 2 Belgen. De Marokkaanse twintiger die vorige week door de douane was betrapt met een geladen Kalashnikov in treinstation Brussel-Zuid, ontkent banden met een criminele organisatie. De man zegt dat hij alleen maar een tas gestolen heeft uit een wagen in Rijssel die onbeheerd open stond. Hij ontdekte er nadien tot zijn verbazing een wapen in en wilde dat op de Belgische markt komen verkopen. De tweede verdachte die in de zaak is opgepakt ontkent elke betrokkenheid. De raadkamer beslist over een eventuele verdere aanhouding van de twee. Voor de kust van Rize in het noorden van Turkije hebben 2 Belgen een noodlanding moeten maken met hun sportvliegtuigje. De motor van het toestel was om een onduidelijke reden uitgevallen. Het gaat om mannen van 55 en 69. Een van hen is een kabinetchef bij de Europese Rekenkamer. Beiden zijn na een reddingsoperatie uit het water gehaald en liepen slechts lichte verwondingen op. Het voedselagentschap waarschuwt voor chocomousse van het merk Alfiero. Het gaat om potjes van 90 gram met lot nummer 1388 die afgelopen zomer in de handel zijn geraakt. Het lot wordt nu overal uit de rekken gehaald. Mogelijk is het diepvriesproduct besmet geraakt met een listeria-bacterie. Wie zo'n potje kocht, mag het terugbrengen naar het verkooppunt. En rit 17 in de Vuelta is opnieuw op een massasprint geëindigd en voor de 5e keer was het raak voor Matthew Brennan. De jonge Brit van Visma Lisebike haalde het op de streep in Sevilla met een fietslengte voor Jordi Meus en de Deen Magnus Kort. In het klassement verandert er niets. Veel wolken en af en toe een opklaring, maar het blijft vanavond uitkijken voor een plotse bui. Vannacht is het droog bij koele minima van 6 tot 12 graden.
0: Deuren, woonveranda's, in eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
7: The music sounds great.
0: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Johan van den Berg.
6: Dit is Punch.

0: The people look good where the music is loud. Add your voice to the sound of the crowd. Meezingen met de dames en heren van de Human League of niet? Wij hoefden er hier alvast niet lang over na te denken. Ja, en daarmee is de toon hier wellicht ook meteen gezet voor vanavond. Meezingen, het kan en mag de komende twee uur ook opnieuw met een alweer uitgelezen bijna vergeten ethisch parel tijdens het eerste uur van ons samen zijn. Met een uniek rockmonument straks rond 8:15. Met een exclusieve New Wave Club Classic rond 8:40. En last but not least natuurlijk ook weer met wat nieuwe muzikale oogst tussendoor. We zouden het trouwens meteen ook met de woorden van ons Angel kunnen zeggen. Peut-être on a qu'une seule vie. En dus moeten we het ijzer smeden wanneer het heet is. En daarmee worden ook Yannis Philippakis en zijn Fools hier straks gegarandeerd nog eens op hun nummer gezet. Eén ding is ondertussen in ieder geval wel zeker. Tot 8:50 ben je hier alweer meer dan welkom voor een nieuwe Punch.
1: Dit is Punch, jouw pittige muzikale cocktail op woensdagavond tussen 7 en 9 met Johan van den Berg.

Children of a Musical Revolution. Wat de jongens van T-Rex waren voor en in de jaren 70 van de vorige eeuw. Zijn Grime Chatter en zijn Fountains DC ondertussen toch wel al een heel klein beetje voor en in de jaren 20 van deze eeuw. Straks zijn de heren nog eens aan zet met die Marianne van hen. Maar eerst is het hier nog zand in eigen land met die van Fjoco, die de komende minuten nog eens volledig uit hun Aflito-dak willen gaan.

0: net lieten we het management van onze ether hier nog heel even in de handen van die twee nogal excentrieke kids van het Amerikaanse MGMT. Maar hier en nu kiezen we zeg maar resoluut voor algehele vernieuwing. Met onze eerste fijne hap nieuwe muzikale oogst van vanavond. En die zijn we voor de gelegenheid gaan ontdekken in het Australische Sydney bij Zack Newton-John, Belle Whitwell, Riley Mayer en Josh Handel van de indie rockbende Civic Video. Zij hebben namelijk net hun debuut-EP'tje gelost. En je krijgt daar vanavond van ons het titelnummer van op je bord. Hier zijn ze, die van Civic Video, met Say It Out Loud.
1: De nieuwe muzikale oogst

Rotary Club Beverwaas organiseert het Classic Car Festival op 12 en 13 september. Kom eens langs om de wagens te bekijken. Iedereen is welkom op de Grote Markt van Beveren vanaf 15 uur. Inkom is gratis. Er zijn foodtrucks, drinks, een springkasteel, randanimatie en live muziek. Hou je van muziek of ben je een verwoed verzamelaar van vinyl? Kom dan eens langs op de 7e platen- en cd-beurs van de Kildrechtse Verzamelaarsvrienden. Zondag 13 september van 9 uur tot 15 uur in zaal Sint-Michiel, Beukelaan 18 in Kildrecht. Inkom bedraagt 2 euro en er is voldoende parkeerplaats rond de zaal. Wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuiktrail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp, en de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be.

0: Het ijzer smeden, als het heet is, zoals DJ Fresh en Rita Ora dat deden in 2012. Wij gaan het hier ook weer doen de komende minuten. Er ligt namelijk weer zo'n uitgelezen exemplaar van een bijna vergeten ethisch parel op ons te wachten.
1: De bijna vergeten tachtiger.
0: Ja, en het is vanavond niemand minder dan Stevie Nicks van Fleetwood Mac die de honneurs nog eens mag komen waarnemen. Het nummer waar het om draait was destijds ook meteen goed voor de eerste single van het debuut soloalbum van Nicks. Maar eigenlijk was het in oorsprong niet eens geschreven voor haar, maar door Tom Petty en Mike Campbell voor Tom Petty en zijn Heartbreakers. Uiteindelijk was het muziekproducer Jimmy Iovine die het voor Stevie Nicks kon regelen dat ze kon en mocht meezingen op het nummer. En de rest is geschiedenis. Stop Dragging My Heart werd vooral een megahit in de Billboard Hot 100 in 1981. Bij ons en bij uitbreiding in de rest van de wereld werd het eerder een bescheiden hitje. Hier zijn ze in ieder geval nog eens, Stevie Nicks en Tom Petty en zijn Heartbreakers met Stop Dragging My Heart Around.

Waking Up. Ontwaken in het aangename gezelschap van zangeres en gitariste Justine Frischman van de Britpopbende Elastica. Volgens mij zou de Matt Berninger van The National dat ook wel zien zitten. En wat meer is, he would even drink to that. Martini Mefazzo.

Martini Mifazzo. Na de performance van Matt Berninger lijken er hier in de aanloop naar het nieuws en de mededelingen van 8 uur alleen nog maar vragen gesteld te gaan worden. Bij die van Kasabian hadden ze bijvoorbeeld graag willen weten waar alle liefde naartoe is. En bij die van Department S komen ze straks nog eens peilen naar de aanwezigheid van ene Vic. Alleen onze vrienden van The Strokes lijken vanavond opnieuw zeker van hun stuk te zijn. They will also be lonely in the future, met name

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas.
1: Alweer zijn in Overasselt in Nederland vuurwapens ontdekt. Ze lagen in de buurt van een basisschool en waren goed verstopt. Volgens de politie leidt het geen twijfel dat de wapens te maken hebben met de brutale overval door een grote groep mannen op het huis van een drugscrimineel vorige week. De bewaker van die woning is daarbij doodgeschoten. De politie zet het onderzoek in de gemeente nog altijd verder. Meer dan 30 mannen zitten voorlopig in de cel, onder hen ook 2 Belgen. De Marokkaanse twintiger die vorige week door de douane was betrapt met een geladen kalasjnikov in treinstation Brussel-Zuid, ontkent banden met een criminele organisatie. De man zegt dat hij alleen maar een tas gestolen heeft uit een wagen in Rijssel die onbeheerd open stond. Hij ontdekte er nadien tot zijn verbazing een wapen in en wilde dat op de Belgische markt komen verkopen. De tweede verdachte die in de zaak is opgepakt ontkent elke betrokkenheid. De raadkamer beslist over een eventuele verdere aanhouding van de twee. Voor de kust van Rize in het noorden van Turkije hebben 2 Belgen een noodlanding moeten maken met hun sportvliegtuigje. De motor van het toestel was om een onduidelijke reden uitgevallen. Het gaat om mannen van 55 en 69. Een van hen is een kabinetchef bij de Europese Rekenkamer. Beiden zijn na een reddingsoperatie uit het water gehaald en liepen slechts lichte verwondingen op. Het voedselagentschap waarschuwt voor chocomousse van het merk Alfiero. Het gaat om potjes van 90 gram met lotnummer 1388 die afgelopen zomer in de handel zijn geraakt. Het lot wordt nu overal uit de rekken gehaald. Mogelijk is het diepvriesproduct besmet geraakt met een listeria-bacterie. Wie zo'n potje kocht, mag het terugbrengen naar het verkooppunt. En rit 17 in de Vuelta is opnieuw op een massasprint geëindigd. En voor de 5e keer was het raak voor Matthew Brennan. De jonge Brit van Visma Leasebike haalde het op de streep in Sevilla met een fietslengte voor Jordi Meus en de Deen Magnus Kort. In het klassement verandert er niets. Veel wolken en af en toe een opklaring, maar het blijft vanavond uitkijken voor een plotse bui. Vannacht is het droog bij koele minima van 6 tot 12 graden.
2: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

0: Alleen bij de Londense broers Richard en Tim Butler en hun Psychedelic Furs zijn ze ertoe in staat om in geen tijd zo'n fenomenale hemelse geluidsmuur op te trekken. Het wordt dus met andere woorden moeilijk om daar nog een passend gevolg aan te breien. Al hebben we het komende uur natuurlijk wel ook weer nog een subliem rockmonument. Een alweer ronkende New Wave Club Classic. En een ultieme fijne hap nieuwe muzikale oogst waar we in dat verband mee kunnen uitpakken. En dan hebben we het nog niet eens gehad over die Lost Boys van Phoebe Bridgers.
1: Dit is Punch, jouw pittige muzikale cocktail op woensdagavond tussen 7 en 9 met Johan van den Berg.

0: blood runs through your veins. That's where our similarity ends. Dat ons rockmonument van deze week er bij wijze van spreken ook zo goed als een van vlees en bloed is, wisten ze dus blijkbaar ook al bij Tom Smith en zijn editors, al stopt voor hen daar blijkbaar wel de vergelijking.
1: Het rockmonument van de week.
0: Leven zit er in ieder geval genoeg in het nummer Pretty Vacant uit 1977 van John Lydon en zijn Sex Pistols. Volgens bassist Glenn Matlock werden de Pistols bij en voor de voornaamste gitaren van het nummer geïnspireerd door, jawel, het nummer SOS van ABBA. Een variant van die riff valt trouwens ook te horen op I'm So Bored With The USA van The Clash uit 1979. Voor de video van Pretty Vacant trokken Lydon & Co. op 11 en 12 juli 1977 naar de ITN Studios in Londen. Ze hadden daar 2 dagen voor nodig omdat ze op 11 juli eerst buiten gegooid werden uit de studio na het gooien van een pint bier naar de cameramannen. Hier zijn ze nog eens, de Sex Pistols met Pretty Vacant.

Friday Vacant. Dat waren de volgende plaatjes in onze punchlijst hier daarnet. Misschien ook nog, maar geen nood. Ze gaan hier zo dadelijk in geen tijd worden ingenomen door die twee van Royal Blood. Voor wie het blijkbaar nu al 10 past 10 is. En door deze jongens van de Britse dansgroep The Prodigy. En zo kan het feest dus wat mij betreft gewoon beginnen. Let's start.

0: Everything and everybody is changing. Tot die conclusie waren ze daar net dus gekomen bij Paloma Faith en bij die twee van Sigma. Verandering zit er hier trouwens ook bij ons aan te komen met een flink uit de kluiten gewassen ultieme fijne hap nieuwe muzikale oogst van, jawel, Jim Kerr en zijn Simple Minds. De heren hebben er namelijk met Beginner Boys nog eens een in elkaar gedraaid die een rustig vintage Simple Minds mag noemen. Beginner Boys gaat over de tweeling kleinkinderen van Kerr die hun eigen pad moeten leren zoeken en vinden. En over het feit dat je als ouder of grootouder hen de vrijheid moet kunnen geven om hun eigen fouten te maken. Ook als dat betekent dat ze zo af en toe stevig met hun hoofd tegen de muren zullen lopen. Hier zijn ze, de Simple Minds, met de voorloper van hun nieuw album Sacrosanct, dat op 29 januari gelost zal worden. Jim Kerr en zijn vrienden dus met Beginner Boys.
1: De nieuwe muzikale oogst.

0: Roosje Nillis en haar vrienden van Rosie Stewart. Afgelopen vrijdag schoten zij nog raak op Krammerok in Stekenen. En hier en nu is het aan ons om hetzelfde te doen met onze New Wave Club Classic.
1: De New Wave Club Classic.
0: Ja, en het is er deze week een waar de tablas van ene Pandit Dinesh en de sitaar van ene Deepa Kazauchi hun toch wel eigenwijs Oosters rolletje gespeeld hebben. Met de goedkeuring overigens van Neil Arthur en Steven Lascombe van Blancmange zelf natuurlijk. Want zij hebben er uiteraard wel voor gezorgd dat dit meesterwerkje de Brits hitparade heeft veroverd in 1982. En nog geen klein beetje ook, want het nummer strandde uiteindelijk op een 7e plek in de lijst. De video bij de single werd overigens ook opgenomen in het Egyptische Cairo. Hier zijn ze in ieder geval nog eens, die twee van Blancmange met Living on the Ceiling.

De fan die we daar net nog konden hebben met Olle Corneer en Stefan Engblom van het Zweedse Dada Live. Misschien lukt het ons zo dadelijk ook nog wel om die te hebben met deze Marie van Uitvank en Amber Piddington. Je weet wel, die twee best friends van Kids with Buns.

Amber of Marie van Kids with Buns. Zij komen heel zeker niet in aanmerking voor de rol van Dote in het verhaal van Eddie Vedder en zijn Pearl Jam bende. De Dote waarvan sprake is namelijk een jong meisje met leermoeilijkheden die misbruikt wordt door haar ouders. En zij krijgt hier op de valreep nog een hoofdrol voor we straks onze punchdeur weer achter ons dichttrekken. Samen met de slaapwandelaars van H2O en met die van Green Day die niet zullen rusten voor ze hier hun punt nog eens hebben kunnen maken. Maak er straks in ieder geval ook na 9 uur nog een mooie woensdagavond van. En wat mij betreft tot nu zaterdagmiddag om 12 uur voor onze afspraak in het weekend. Of tot woensdagavond om 7 uur voor onze volgende punchafspraak. Tot dan!

0: Het vliegtuig van de Oekraïnse president Zelensky is bijna geraakt door een drone, dat zegt de Noorse premier. Zelensky was op weg naar de begrafenis van de Noorse koning Harald. Het incident gebeurde toen Zelensky opsteeg in Moldavië. In dat buurland van Oekraïne komen geregeld drones neer. Het internationaal atoomagentschap wil de kwestie van Iran bespreken op de VN-veiligheidsraad. Iran laat nog altijd geen inspecties toe van het agentschap. Het atoomagentschap wil nu meer druk zetten op Iran. In principe kan de VN-veiligheidsraad maatregelen nemen tegen Iran. Maar de kans dat dat gebeurt is klein, want bondgenoten Rusland en China kunnen dat tegenhouden met hun vetorecht. Er zijn twee jongens van 16 opgepakt voor de aanval op een man van 60 in het station van Lievegem. De man bloedde hevig en hij is nog altijd in levensgevaar. De twee jongens waren weggelopen uit een instelling en hingen al de hele nacht rond aan het station. Waarom ze de man plots aanvielen is onduidelijk, maar het parket verdenkt hen onder meer van diefstal met geweld. Er zijn nog altijd 60 brandweermannen aan het blussen in de Hoge Venen. Het heeft de voorbije tijd wel geregend, maar toch zijn er nog af en toe opflakkeringen. De brandweer krijgt ook nog altijd de hulp van de civiele bescherming voor de watervoorziening. Grote wegen in de omgeving zijn nog altijd afgesloten, al gaat er vrijdag wellicht opnieuw een toegangsweg open. En Elise Mertens past voor de Final 8 van de Billie Jean King Cup. Daar was nog twijfel over, maar nu kiest ze in de plaats voor het tennistoernooi van Singapore. De deelname van Hanne van de Winkel, Jeline van Drommen, Greet Minne en Magali Kempen aan de landencompetitie was wel al zeker. Opklaringen bij minima rond 10 graden, daarna een vrij zonnige donderdag bij 20 graden. In het weekend een paar graden zachter en vooral zaterdag af en toe zon.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
3: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Voor radioreclame bel je 03-760-18-00.

vliegtuig van de Oekraïnse president Zelensky is bijna geraakt door een drone. Dat zegt de Noorse premier. Zelensky was op weg naar de begrafenis van de Noorse koning Harald. Het incident gebeurde toen Zelensky opsteeg in Moldavië. In dat buurland van Oekraïne komen geregeld drones neer. Het internationaal atoomagentschap wil de kwestie van Iran bespreken op de VN-veiligheidsraad. Iran laat nog altijd geen inspecties toe van het agentschap. Het atoomagentschap wil nu meer druk zetten op Iran. In principe kan de VN-veiligheidsraad maatregelen nemen tegen Iran. Maar de kans dat dat gebeurt is klein, want bondgenoten Rusland en China kunnen dat tegenhouden met hun vetorecht. Er zijn twee jongens van 16 opgepakt voor de aanval op een man van 60 in het station van Lievegem. De man bloedde hevig en hij is nog altijd in levensgevaar. De twee jongens waren weggelopen uit een instelling en hingen al de hele nacht rond aan het station. Waarom ze de man plots aanvielen is onduidelijk, maar het parket verdenkt hen onder meer van diefstal met geweld. Er zijn nog altijd 60 brandweermannen aan het blussen in de Hoge Venen. Het heeft voorbije tijd wel geregend, maar toch zijn er nog af en toe opflakkeringen. De brandweer krijgt ook nog altijd de hulp van de civiele bescherming voor de watervoorziening. Grote wegen in de omgeving zijn nog altijd afgesloten, al gaat er vrijdag wellicht opnieuw een toegangsweg open. En Elise Mertens past voor de Final 8 van de Billie Jean King Cup. Daar was nog twijfel over, maar nu kiest ze in de plaats voor het tennistoernooi van Singapore. De deelname van Hanne van de Winkel, Jeline van Drommen, Greet Minne en Magali Kempe aan de landencompetitie was wel al zeker. Opklaringen bij minima rond 10 graden, daarna een vrij zonnige donderdag bij 20 graden. In het weekend een paar graden zachter en vooral zaterdag af en toe zon.